Ring, pop, zoek, speng, pop, pop, zoek, speng, pop, ribbidi, bop, ei, ba, ja, ei, ja, ei.